Bee Gees, From Who the Bell Tolls, en dan voor dit Roan Creer, Ek Kies Jou. Nou ja, ek kies vir jou om ingeskakel te bly by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan luister bietjie na country klanke van Kenny Rogers, I Don't Need You, en dan daarna Lainey Richmiller, Engel Daarboe.

Ons het klanke gehad van Pieter Smith, Mooiste Blom. Na dit het ons geluister na Tanita se You Make the Whole World Cry. En so pas musiek daar die 60ste uit, 60s jare uit. Put Your Head on My Shoulder van Paul Anka. Goeiemôre, dit is so pas 4:00 hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek en jy is vir nog so min of meer uur saam voor ek die mikrofoon gaan oorhandig aan niemand anders as Willem Engelbreg nie. Hoop het gaan goed met jou vermoere, hoop jy is veilig, hoop jy is warm en dankie dat jy ingeskakel is. Natuurlik op die beste stasie. Ons gaan die uur afskop met mooi musiek. Dit is nou net hoe ons die uur moet begin, natuurlik met mooi musiek. Dis niemand anderste as Joe Dolan, But I Do. Dan het ons ook Wind Forever Everyone en Dozy Droomvanger. Geniet hom. Gesels saam met my. By die WhatsApp line 064-115-2281. 064-115-2281.

Die man met die rasper stem, Dozy, droomvanger, voor dit wind for everyone, Joe Dolan, But I Do. Ons gaan aan met die mooi klank hier op Bosveld Stereo, klanke uit die meer country genre, met Mackenzie Carpenter, I Wish You Would.

Mooi musiek daar van Jan Drey, All Because of You. Dis 'n plaaslike dame daai, nê? Plaaslike dame Jan Drey. En ons het sopas geluister na Andre Swarts se Tweede Kans. Ons gaan aanbeweeg met die mooi musiek en volgende gaan ons luister na Brinsley Swarts. Nie Swarts nie, soos Andre Swarts nie, net Brinsley Swarts. There's a cloud in my heart. Daai snit is natuurlik uit die 70s uit. En dan daarna gaan ons luister na Andy Williams se Solitaire.

0: Sy klank uit die 60s uit daarvan The Beatles, Paperback Writer en voor dit Leandri Lombard, Kachel 4. Weer eens, nie familie van my nie, nie familie van my nie, maar nie te min, baie mooi klanke daarvan haar. Ek gaan vir jou bederf met 'n dubbelgoud wat opkom en dit is natuurlik net voor ek gaan groet en spasie gaan maak vir Willem Engelbrecht. So geniet die dubbelgoud, tot ons weer gesels.
1: Dubbelgoud. Bosveld Stereo, die hart van goud.

Nog een najaar, een nieuw vreemde, met mijn dromen zonder taal. En ik weet, die winter komt weer, met zijn sneeuw wat eeuwig valt.

Dit is die stem gewees van Betty McLean, die liedjie Forever Be Mine. En voor die ander McLean, Don McLean, is een baie mooi en baie bekende Vincent, en dit is waarmee John Lombard ook afgesluit het. Baie dankie John, veilig reis toe, lekker rus, en later in die week dan is hy terug. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie sondagmorgen, sondag 24ste mei, baie lekker om weer saam met ons Bosveld mense op sondagochtend te wees. Om ons te neem tot by ons oggendoordenking, Rian Benardi se helpende hande.

0: Is hem blij bij mij, nee? Nina en Frederik zijn bij bekende Little Boxes. Die horlosie hier bij Bosveld Stereo is bij 7:15 en hier die tijd zijn wordt aan jou gebring door Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits en je kan dat ook skakel bij 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jachters, slachters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jachters en slachters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister van Dennis Dievenage, die titel van sy liedjie Keuses. Daar is die baie bekende Baby I'm Yours van Debbie Boone. Emilia's a big, big world, maar kom ons begin met die baie bekende Joanna van Roland Kaiser. Joanna.

Baie lang langs Kumbaya gehoor, nee. Daai baie mooi weergawe van Brotherhood of Man. En daar was ook Alphaville's A Fantastic Dream. Die horlosie is by bijna 19 minuten oor 8. Ons gaan muziek luister van die Kinks, daar in die 60's. As Afrikaanse muziek van Mincho en Lance James. Dit is die Swerberslied, die themalied uit

Die klanke van Stadspoor, meer as genoeg. Mike and the Mechanics, a bigger on a beach of gold. Ek gee verder met net die beste musiek, die stasie met die hart van goud. Paul Simon's A Mother and Child Reunion. Barbara Streisand, Here We Are at Last. En dan heerlike country klanke van Dr. Hook, Storms Never Last.

0: Maureen McGovern, the morning after, en Geloms, swart of wit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15. Die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse. Oorkant Brits Hospitaal, indien jy iets wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Die klanke van Lionel Peterson, Try a Little Love. Nou bespeel hy selek vir jou El Shantay, se Mark Tate, maak het draai in die 80s met een baie mooie ene van F.R. David, Music, en dan Karen Zoid, se Engel.

Meneer Wees, opplaasgebode medie was Dienst East met Without You, net voor het Charlize Berg en Ontbreek. Was dat leer, dat was so even of, was so bykie even op, as ek het so gestel. 16 minuut oor een, hierdie is, wat bykie nie ene, hierdie is net een ander weergawe. Dozie is eindelijk meer bekend vir die ene, maar hierdie is Alvin se weergawe. Ja, hierdie is ou koers, ons gaan definitief koers hou, en die baie is weesveilig.

En dit is mooi weer en warm hier in Hartbeespoort vandag. Die son skyn al te lekker en is Liam met mooi weer. Johnny M vat ons nader waar ons hier afrond met liefde soos dagbreek. Maar eers, ons wees nog een bykie vreven romanties. Dit is baie bekende stem van Lionel Richie, Stuck on You. Goeiemiddag en welkom van my of Gilbert Bosch, of dit gaan goed?

0: Was Lady Gaga wat ons bring in die einde van die uur uit die rolbrengt uit Top Gun met Hold My Hand, Top Gun Maverick, dis die tweede ene natuurlijk. De Commodores voort met 30 Times a Lady en Agnetha Fältskog, Little White Secrets. Ek het vir jou binnenkort baie bekende duet. Die twee is wel bekend vir televisiereeks ook, intendeel, een van hulle wel bekende ene. En hulle doen, of hulle het destijds baie goed gedoen saam. Ek het nogal op een stelling gedink, die twee sal dan die knoop die raak, maar hulle het toen nooit gerealiseer. Maar na die bericht gaan ek vir jou het help waarna ons luister.
1: Wil jy een trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en constructietoerusting op vinnig, makkelijk en ten die rechte prijs. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig contant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Gelee in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die grootprys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Van net 4,49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 juni, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Bees en fees geld.
3: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukoppies rok erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Oei, goe, bel net vir T-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop dienst.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis een plan. Beste producte, beste dienst.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
6: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Het is 3 uur, weer eens goeiemiddag en baie welkom van my af Gilbert Bosch. Ek vertrou dat jou sonnig aangenaam is. Lei lekker klanke. Hier is een mooie van Kylie Minogue en Jason Donovan. Especially for you.

Karin Barnard en ek skryf die woorde. Net voor Leanne Rimes en Insensitive. Bly nou maar mooi, nee. En Karin Nisselman en alles wat ek doen, ek beloof vir jou. Ja, kom ons gaan aan met die muziek. 16 minute oor 3 en hierdie is Betty Jean en Reenboog.

Lana Jacobs met Ek Verlang Na Dit. Net voor de Backstreet Boys met Don't Wanna Lose You Now. En dan Phil Collins. Hey, is een enorme ene dine in the air tonight. Goed, ons gaan aan met die muziek. Ek het vir jou vir die La Francis, een baie mooie snit vanavond. Hy is eindelijk baie hartseer. En ek huil nie reen. Ek ken een ander snit ook met die specifieke titel. Wel, eindelijk het hy maar net die, sal ek sê, in die lirieke in. Maar dit is een baie mooie snit hierdie. Maar eers, hierdie groep, baie bekend van, ou bekende, I Wanna Know What Love Is. Hierdie is, I Don't Wanna Live Without You.

dankie tog, arme man. Philip Moorman en ek heil oor jou. Net voor het status quo en in the army now. En dan het ek Black Hawk gehad met I'm not strong enough to say no. Nou ja, dit is die tyd dat ek amper muziek omzet tot ziens en spasie maak vir André Esterhuyse, wat jou vir die laat saterdag maar, ach, sondagmiddag en sondag aan deurvat na 9 uur toe. En ek gaan vir jou amper muziek tot ziens, maar Elvis Blue vat my nadersoen toe met een getiteld Mooi. En dan het ek vir jou genoem, daar is een tweede snit wat jou gaan terugvat na jou Weermacht daartoe. Ek weet, hierdie is eindelijk Amerikaans ene. Hy begin in Amerika juist as gevolg van een sergeant en hy is eindelijk genoem as die kunstenaar as een sergeant. The Sergeant Barry Sadler en hierdie ene, The Ballet of the Green Berets.

En die meisies kom toe by, maar die dubbelkies en kaalvoete bly vastklauw in hem.

Suzette Jacob se Oktobermaand net is by Bosveld Stereo. En net voor dit, klankbaar muziek van Kenny Loggins, Meet Me Halfway, natuurlijk uit die Sylvesterste Lijn product daar uit die vroeg 90s, Over the Top. Die ene waar die trokdrijver was wat die armdruk toernooie gedoen het. Goeie rolprent geweest. Dit is, kan jy glo, al 'n eeuw sedert ons gegroet het. Eerste uur van hierdie laatand program is op sy rug. Ek het vir jou laaste twee snitte en dan is het 10 uur. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.

Lisa Bronner, saam met Rick is nou geen tyd beter as nou Matt Howard voor het. Give me your worst. Kom ons maak het bietjie rustig nou, so voor ons weer voorspelling. Ek het vir jou twee snitte vir romantiese late aand. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Die musiek van Appel hier by Bosveld Stereo, kom lê my neer. 22 minute voor ek jok vir. Dit is 20 minute voor 11. Vir die hart van goud, goeienaand, baie welkom as jy so pas by ons aangesluit het. My naam is Dewald Vleuen, kou jou geselskap tot 1 uur. En volgende is dit Kenan Eksteen met Dixie Clouds.

0: eenzaam, soos een vrou voor een spieel.
1: Die een en enigste teensjoerdaan as amal ver is. Philippa is volgende op ons lys, hierdie is Chills. Jy luister op Bosveld Stereo.

Dit was Ed Sheeran in die late aand by Bosnian Stereo, All of the Stars, voor het Philippa se Chills. Toe nog voor 12 en ek het vir jou Mirsha volgende by my vanaand.

0: Naomi Nell made the song with you in Sugarland's Baby Girl. Nou bespeel is dat ek vir jou Chris Tron se Shelter, David Free, ek mis jou nog steeds. Selma Clarkin se Angel in R.E.M. Everybody Hurts. Ori Landers net on om met Silver Bird.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

was vol bloed, het haar vastgedruk en nog asem in haar lyf gesoek. En hy strooi haar as in een vloed rivier, laat haar spoel tot op strande ver van hier, so dat siel kan woon in een sandkasteel en die kinders hield uit

Adam Tas in die huis waar stil te woon wat hierdie uur afsluit. Roger Whittaker voerde het met Born Free en Bobby van Jaarsveld se My Alles. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Neventer. Ek begin hierdie nuwe uur met CC Catch se Jump in My Car. Koenie de Villiers se As en Shania Twain, You're Still the One.